0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek.

0: Het is 3 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Families Prachtplaats. En uiteraard bij Familieradio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij.

en won de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familie Radio zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Radio. Het klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio. Familie
2: Radio. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Het klinkt 24 uur per dag.
2: Familie Radio.
1: Swing de bal uit.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familie Radio zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer. Families Prachtplaats. En uiteraard bij Familie Radio.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Dit zijn je vrolijkste vrienden.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: Familie Radio.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Twang en Henegouwen heeft de douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods, midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk, 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft maar stijgen en blijkt uit cijfers van verzekeraar Etias. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen en dat is een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën gezegd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je er ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. En de douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Dus bedenken ze maar een tax. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. In Boston is ook de match gespeeld tussen Irak en Noorwegen. De weersverwachting opnieuw een zonnige dag, maximaal 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.

0: Zandvoort.
1: David van Dijk, ik kan het niet geloven. Op woensdagochtend hier in de Wekradio als allereerste. Goedemorgen beste vrienden, we zijn 7 uur net gepasseerd. En David van Dijk zal er zeker bij zijn bij de opnamedagen van Familieradio Zomert. Hij komt mee naar Merkum op vrijdag 17 juli. Samen met onder andere Chris Clark, Yves Segers, Sabine, Evelien Kanoot, Gineve, Alwin, Kitana, Suzy Marel, Danny Drover en Paul Bruna natuurlijk. Dus schrijf het alvast in je agenda. Vrijdag 17 juli zit David van Dijk in Familieradio Zomert.

iPhone, dan kan je gewoon via de oortjes meegenieten. Of laat gewoon de hele treincoupé meedoen hier met Familie Radio. En samen genieten van deze hier, want Freek van Rooij doet nog altijd mee. Ook op woensdagochtend. Ik geef me

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

muzikale talent zit duidelijk in de familie. Dat valt niet te ontkennen. Je hoorde Larissa en Sterren en Vleugels van de Wind. Een hele prettige woensdagochtend. We zijn er samen aan begonnen. Je luistert naar Familie Radio. Ik ben Piet en ik pak je heel graag mee naar 10 uur.

Hemis Roussos en Aphrodite's Child, dat was een ideale combinatie. En toch is ze helaas niet blijven bestaan. Al hadden de plaat vandaag wel hier bij ons op de radio. Rain and Tears in de Wekradio. En dan is 8 uur zelfs nog niet gepasseerd. Je hebt dus nog alle tijd dat als je iemand kent die vandaag jarig is, of die wil gefeliciteerd worden, die mag gefeliciteerd worden, die moet gefeliciteerd worden, je kan het me nog heel snel laten weten door nu bliksemsnel een berichtje te sturen via onze social media. Geniet ondertussen samen van de Dinky Toys.

0: bij Familie Radio.
1: Veel Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

In de jaren 80 een serieuze indruk na in de hitparade. Fairground Attraction. Ze kwamen uit Scotland en ze waren perfect, zoals ze zelf zeiden. Een hele prettige ochtend. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Dit is de Wekker Radio. Ik pak je op deze midweekdag ook heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De kogel is door de kerk. Er komt definitief een gloednieuwe sluis op het kanaal Roeselare-Leie in Oijchem bij Wielsbeke. De nieuwe constructie wordt 125 meter lang en 12,5 meter breed en ze komt vlak naast de huidige sluis. Vervoersmaatschappij De Lijn schrapt volgend schooljaar verschillende busritten voor buitengewoon onderwijs, schrijft het laatste nieuws en het bericht is bevestigd. Door de besparingsmaatregel zullen kwetsbare leerlingen nog langer onderweg zijn naar school. De lijn overweegt ook om met centrale opstapplaatsen te werken. Schooldirecteurs reageren ongerust en vrezen voor grote chaos. De publieke omroep VRT gaat intensief samenwerken met 4 andere Europese omroepen om kwalitatieve kinderfictie te maken. Onder de vlag van het Northern Star Project gaan de 5 partners live-action reeksen produceren voor kinderen vanaf 7 jaar. Het doel is om reeksen te maken die jonge kijkers uitdagen en verbinden. Een Russisch oorlogsschip heeft in het kanaal een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht gisteren. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie toegegeven. Volgens Moskou voert het Britse jacht een gevaarlijke koers en reageert de bemanning niet op herhaalde oproepen en signalen van het oorlogsschip. En de Oekraïense president Zelensky blikt met gemengde gevoelens terug op de G7-top in Frankrijk. Zelensky wilde zijn westerse bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten, ervan overtuigen dat Rusland de oorlog nooit kan winnen. Hij eiste een forse opvoering van de politieke en militaire druk. Hij lijkt daar deels in geslaagd, al blijft het afwachten wat die top Oekraïne concreet zal opleveren. Vandaag zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Voor de volgende dagen wordt het steeds warmer. We halen morgen bijvoorbeeld al 29 à 30 graden. En naar het weekend toe zit de temperatuur tot 3 à 34 graden. 's Nachts blijft het 20 graden.

is van Houston op een woensdagochtend. Nooit meer zonder jou. En over goede voornemens gesproken, naar het einde van de week toe, dus overmorgen, zou het echt zomers warm moeten worden in Vlaanderen. Oké, er komt misschien wel wat onweer aan te pas daarna, maar eerst krijgen we die zalige Vlaanderen warme temperaturen met temperatuur van ver boven de 30 graden. Dat doet je natuurlijk dromen van veel meer. De grote vakantie is echt niet zo ver meer. Maar hoe zit het nu met die grote vakantie? Kiezen de Belgen tegenwoordig voor een vakantie dicht bij huis? Of wordt er toch weer uitgekeken naar die warme, hete, overvolle stranden in het zuiden? We komen daar

0: de oerochtendplaat van Nicole en Hugo. En goedemorgen, morgen. Nieuwe cijfers onthullen waar de Belgen deze zomer massaal naartoe zullen reizen. De Belg laat de vakantievoorpret zeker niet bederven en tast deze zomer iets dieper in de buidel voor de welverdiende rust. Dat blijkt uit cijfers van de krant Het Laatste Nieuws. Hoewel het aantal reizigers in juli en augustus stabiel blijft in vergelijking met de voorgaande jaren, verandert ons boekingsgedrag en ons budget. Dat blijkt uit de recentste zomerbarometer van de Belgische reissector. Hoe zit het met ons vakantiebudget en waar gaan we het liefst naartoe? Wel, daar gaan we het nu in de Wekker Radio zeker nog eens over hebben.
1: Het klinkt familieradio.

0: Madonna wordt 67 deze zomer. Of nee, excuseer, ze wordt 68 in augustus. Je hoort ze met Hollywood hier bij Familie Radio.
1: Twist and shout and rock and roll. Dit zijn de rock and roll klassiekers bij Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de

0: herkenbaar en meezingbaar. Je hoorde Jeroen en neem me mee op woensdagochtend hier bij Familie Radio. Meenemen, maar naar waar? Misschien samen op vakantie gaan, want de nieuwe cijfers onthullen waar België deze zomer massaal naartoe reizen. Het vakantiebudget stijgt naar een recordhoogte. We geven deze zomer gemiddeld 5% meer uit aan onze vakantie, wat het algemeen gemiddelde op €1690 per persoon brengt. Het budget verschilt natuurlijk wel naar gelang de bestemming, want binnen of net buiten Europa is niet zo duur als dat je intercontinentaal gaat. De vroege vogels die vangen de zon, die hebben nog altijd de voordelen. En de populairste bestemmingen van 2026 zijn als top 3, op 3 Griekenland, 2 Frankrijk en 1 toch nog altijd Spanje. Ons eigen land bengelt op een 10e plaats van die top 10. En hoe zit het met jou? Wordt het een zomer ergens in een vakantieoord? Overvolle stranden? Vechten voor een badhanddoek aan het zwembad? Of blijf je gewoon lekker gezellig hier bij ons in Vlaanderen? Kan het ook plezant zijn natuurlijk, wanneer het mooi weer wordt. Samen naar de kust, voetjes in het water en dan in de strandbar een lekkere cocktail bestellen.
1: Jij leek een vogel

Wingerden en Niels William, die doken samen de studio in. En dit was destijds het resultaat. Vandaag nog eens op de radio met dat goed gevoel hier bij Familie Radio. Het wordt vandaag eerder bewolkt. Er is ook een lokaal spatje regen, zeker niet uitgesloten. Maar op de meeste plaatsen zou het vandaag in Vlaanderen droog moeten blijven. De maxima die variëren vandaag van 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Misschien wel 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het opnieuw zonnig en zomers warm. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland.

plannen maken voor het weekend, maar je moet natuurlijk nog altijd wel rekening houden met het feit dat de examen- en blokperiode nog altijd bezig is. Dus als je de kids wil meepakken naar, ik zeg maar wat, de zee, toch even de agendas naast elkaar leggen. Heel belangrijk. De muziek die blijft gewoon knallen. Dit is de Wekker Radio. We zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag.

0: VLB-Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Lara Beningen was er al in 1982 met Gloria. En 2 jaar later deed ze het kunstje nog eens lichtjes over met ook een hit bij ons in Vlaanderen. We zaten in 1984 met Self

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familieradio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Goeiemorgen.
1: Dit is hem.
2: Dit is hem.
3: Families Brechtplaats.
0: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
3: Families Brechtplaats.
0: En uiteraard bij Familie Radio.

nieuwe single van Michael Lanzo op deze woensdagochtend hier bij Familie Radio. En Michael zal erbij zijn, Familie Radio Zomert. Hij komt naar de opnames van 10 juli. Brengt die dag onder andere Kevin Kestan, Nick Beenaert en Kurt Krabbe mee. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, dus zorg ervoor dat je minstens bij één van de opnames bent. Ga gerust eens kijken op onze social media.

Altijd en overal, zeker als je digitaal meeluistert. En met digitaal bedoel ik dan de app. Die moet je maar eens installeren op je smartphone. Zo kan je echt overal meegenieten. En genieten kan u ook met deze van Ella Luna.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

is in volle voorbereiding voor haar circus act die ze gaat brengen op het strand van Oostende. Ik heb gehoord dat het nog spectaculairder zal zijn dan vorig jaar. Niet alleen de muziek, maar ook de show, die moet je gezien hebben. Voor de juiste data moet je maar eens surfen naar de jonge dame, haar website. Ze zat vandaag hier bij mij in de Wekkerradio, nu dat je weg bent. Maar wij zijn nog zeker niet weg. En als ik het straks afbol, dan komt er om 12 uur iemand anders. Dat is Jeroen. Die wordt dan vanmiddag weer afgelost door Sebastien van Sever. Je bent...

van Op de Radio, begin jaren 70. Ann Christie en Dag Vreemde Man, vandaag wederom op de radio, maar dan nu hier bij Familie Radio. Het wordt eerder bewolkt vandaag, er is lokaal een spatje regen niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen in Vlaanderen zal het droog blijven. De maxima die variëren vandaag van 22 graden aan zee, 25 graden in het binnenland en mogelijk zelfs 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het opnieuw zonnig en zomers warm, maximaal dan ergens tussen 25 en 31 graden.

Radio met Serge Room, die ons een kusje kwam toewerpen. Je hoorde Kiss Me hier bij Familie Radio in de Wekker Radio. We komen ondertussen heel dicht bij 10 uur. Het is hier nog niet helemaal afgelopen, dus deze kan ik er nog even tussen smokkelen. Geniet van Michael.

0: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Het is al woensdag. Met elk uur dat voorbij is, is het einde van de examen weer wat dichterbij. Natuurlijk als je zelf in de examenperiode zit.

VOF de Kunst, dat waren de mannen in de jaren 80 van Het Kopje Koffie. En dit was een van de weinige populaire opvolgers bij ons in Vlaanderen met Oude Liefde Roest Niet. Voilà, beste vrienden, zo is het wel bijna 10 uur geworden. Het einde van de Wekkerradio voor vandaag. Graag tot morgen, 7 uur.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting: opnieuw een zonnige dag, maxima 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.
1: Familie Radio, de familiezender voor

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting: opnieuw een zonnige dag, maxima 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.

familieradio. Du vin, du pain en natuurlijk een heerlijk stukje Franse chanson. Je t'aime.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: De kogel is door de kerk. Er komt definitief een gloednieuwe sluis op het kanaal Roeselare-Leien in Oijchem bij Wielsbeke. De nieuwe constructie wordt 125 meter lang en 12,5 meter breed en ze komt vlak naast de huidige sluis. Vervoersmaatschappij De Lijn schrapt volgend schooljaar verschillende busritten voor buitengewoon onderwijs, schrijft het laatste nieuws en het bericht is bevestigd. Door de besparingsmaatregel zullen kwetsbare leerlingen nog langer onderweg zijn naar school. De Lijn overweegt ook om met centrale opstapplaatsen te werken. Schooldirecteurs reageren ongerust en vrezen voor grote chaos. De publieke omroep VRT gaat intensief samenwerken met 4 andere Europese omroepen om kwalitatieve kinderfictie te maken. Onder de vlag van het Northern Star Project gaan de 5 partners live-action reeksen produceren voor kinderen vanaf 7 jaar. Het doel is om reeksen te maken die jonge kijkers uitdagen en verbinden. Een Russisch oorlogsschip heeft in het kanaal een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht gisteren. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie toegegeven. Volgens Moskou voert het Britse jacht een gevaarlijke koers en reageerde de bemanning niet op herhaalde oproepen en signalen van het oorlogsschip. En de Oekraïense president Zelensky blikt met gemengde gevoelens terug op de G7-top in Frankrijk. Zelensky wilde zijn westerse bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten, ervan overtuigen dat Rusland de oorlog nooit kan winnen. Hij eiste een forse opvoering van de politieke en militaire druk. Hij lijkt daar deels in geslaagd, al blijft het afwachten wat die top Oekraïne concreet zal opleveren. Vandaag zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Voor de volgende dagen wordt het steeds warmer. We halen morgen bijvoorbeeld al 29 à 30 graden. En naar het weekend toe zit de temperatuur tot 3 à 34 graden. 'S Nachts blijft het 20 graden.
0: En dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
2: Families Prachtplaats.
3: En uiteraard bij Familie Radio.

0: Een hele goede middag. Je hoorde net onze prachtplaat van deze week. Michael Lonzo hier bij Familie Radio met zijn zomerse single Waarom Jij. En het wordt zomer en het wordt ook een heel drukke zomer. Dat vroegen we ook aan Michael Lonzo hoe die zomer er van hem zal uitzien.
1: Zo, deze zomer sta ik tijdens de jubileumshow van Jacques Lafont in het Wit Paard met haar. Dus we hebben daar 4 maanden lang een paar namiddagen, of toch bijna ieder weekend, waar er toch heel veel repetitie, heel veel voorbereiding in kruipt. Maar toch wel ook heel leuk om dat te doen, ja.
2: Ja, samen met Jacques Lafont, is dat altijd wel leuk om samen mee te werken, hè?
1: Ja, Jacques en Lisa Louis, Patrick Onzia, Céline Hermond zit erbij, dus het wordt echt een hele leuke zomer om te doen, ja.
2: Ja, een unieke zomer, die anders is dan andere jaren, misschien.
1: Wel, het is de tweede keer dat ik in het Wit Paard mag meedoen. En vorig jaar zat ik er niet bij, dus ik heb dat wel een beetje gemist. Maar het is altijd leuk om dat erbij te kunnen doen bij je optredens dat je anders doet. Ja.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Ja, woensdagmiddag hier bij Familieradio. En het staat weer bol van de vrolijke vrienden. Ook vandaag op deze 17e juni. Je hoorde net muziek uit de jaren 70 van Leo Sayer en Thunder in My Heart. Ja, bliksemen zal het niet doen, want we gaan zo meteen eens het weer bekijken. Omstreeks 12:30 zal dat zijn. Verder hebben we ook heel wat vrolijke vrienden bij. We trekken nu naar Nederland voor deze vrolijke René Froger.

0: En je hoorde de nieuwe zomerse single Allemaal van Yves Segers hier bij Familie Radio. Het is een cover geworden van Wim Soutar, maar Yves die maakte daar zo'n beetje zijn eigen versie van. En het wordt ook een hele drukke zomer voor Yves Segers. Dat vroegen we hem ook zelf.
1: Zeker en vast. Ik heb, dacht ik, een 76-tal optredens op mijn konto staan. Dus ik mag wel degelijk mijn tenen uitkuisen, zoals ze dat bij ons zeggen. Maar ja, ik doe dat ook bewust. De rest van het jaar, weet je, ben ik nogal actief in Spanje. Hè. Allee, het is te zeggen, ik rust in Spanje. En om de 14 dagen kom ik dan naar België. Maar ja, tijdens juni, juli en augustus ben ik wel degelijk constant in België. En dan is het even alles geven. En ja, zorgen dat je... Ja, want ja, ginder ver leven is ook niet gratis natuurlijk. Hè.
0: Ja, tuurlijk. Natuurlijk, de kost moet verdiend worden. Hè.
2: Een hele goede middag met Jeroen Rijkenboer.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

zie je dat. En ook op het vlak van het weer kunnen we dat wel zeggen. Hè? Elke dag wordt mooier. Je hoorde Davy Gillis. Ja, het wordt warm. Zelf heel warm in het binnenland. We bekijken zo meteen het weerbericht. Na deze nog van Mr. Mister en Broken Wings.

Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog. En in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt. En morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.

Terug naar de gouden jaren 60 met de Beach Boys en Wouldn't It Be Nice, hoorde je op deze woensdagmiddag. En we kleuren verder goud, want dit is Spandau Ballet met hun single Gold, een nummer 1 hit uit 1983.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Uit de jaren 90 plukten we deze van de groep W en Please Don't Go. Inderdaad, loopt nog niet weg, want ook straks na 1 uur zijn wij nog gezellig samen hier bij Familieradio met al onze vrolijke vrienden. Zometeen ook nog Luc Steno en zijn single Wat blijft er over? Maar eerst deze van Lucy Pearl en Don't Mess With My Man is dit. Een hele goede middag.

0: Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Vanaf 21 juni is het zover.
5: Familieradio zomert.
6: Geen zomer zonder jou.
5: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

En dat was de nieuwe zomerse single van Lissa Lewis, Zon, Zee en Strand. En misschien heb je het in het vorige uurtje ook gehoord. Lissa Lewis zal dus met onder meer Michael Anzo, Jacques Lafont en heel wat andere artiesten ook optreden in het Witte Paard in Blankenbergen. Ook weer iets om naar uit te kijken, die zomershows in Blankenbergen.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Een bijzonder goede namiddag. Het is intussen al iets over 1 uur geworden. Nog tot 2 uur zijn wij gezellig samen. En je hoorde net de groep Westlife. Eind de jaren 90 en begin jaren 2000 waren ze enorm populair. En je hoorde net If I Let You Go. En onder meer Ronan Keating, die was van Westlife zo'n beetje de coach om hen de juiste richting in te sturen. Wij sturen jou ook de juiste richting in met al onze vrolijke vrienden, zoals nu deze van Sanne en haar single De Ballade van het Geluk.

The Radios waren dat, met onder meer Bart Peters en hun single Give Me Love. Ja, de zomer komt eraan. The Radios die maakten ook zo'n zomers nummertje, Swimming in the Pool. Die zullen we vanaf zondag de 21ste juni zeker ook regelmatig laten passeren. Dit is nu nog Willy Sommers en die heeft wel wat zin om een stapje naar links en een stapje naar rechts te zetten, als je weet wat ik bedoel.

0: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

De nieuwe single Zot Verliefd draaien we ook van Bart Kuil. Want dit was nog eventjes een vorige Altijd Onderweg. Wij zijn ook onderweg doorheen de middag met nu Clouseau.

Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog. En in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt. En morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.

Ja, soms heb je dat wel nodig, hè? Dat momentje even alleen. Baby Washington, die had dat ook zo wat nodig op deze woensdagmiddag. Leave Me Alone hoorde je uit de Golden 60s. En dit is terug van bij ons, Chris Tovny met zijn single 1000 Sterren Hotel. Een hele goede middag. Dit is Familie Radio tijdens de middaguren.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: En dat was Alphaville met Big in Japan. Wat ook big is, wel, dat is zondag. Want vanaf zondag om 12 uur zendt Familie Radio de muziekshow uit met Danny D'Amaro. Je hoort er niet alleen nieuwe Vlaamse producties, maar ook een babbel met heel wat artiesten. Iets om dus naar uit te kijken. Alle info over de muziekshow en Familie Radio kan je ook bekijken via onze Facebookpagina. Maar kort gezegd dus, de muziekshow vanaf 12 uur, nu zondag op Familie Radio.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.

Ja, we krijgen intussen al heel wat enthousiaste reacties binnen over de muziekshow die er vanaf zondag zal zijn bij Familie Radio. Je hoorde trouwens net David Hasselhoff en Looking for Freedom. En trouwens, berichtjes kan je sturen via de Facebookpagina van Familie Radio. Zometeen hoor je Sabine en Paul Bruna met hun single Wat je diep treft. Maar eerst nog deze van Alcazar en Sexual Guarantee. Graag tot morgen!

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 2 uur.
1: Het Assisenhof in Bergen heeft de vordering van het Openbaar Ministerie gevolgd en de 38-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar die in strepie inreed op heel veel mensen. De dader reed 4 jaar geleden onder invloed en met overdreven snelheid in op een carnavalstoet terwijl hij zichzelf filmde. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, krijgt 2 jaar voorwaardelijk wegens schuldig verzuim. Beide veroordeelden kunnen nog in beroep gaan. De 17-jarige tractor- of autobestuurder die vorige maand een crash veroorzaakte in Brasschaat is na zijn revalidatie voor het eerst ondervraagd door de politie. Bij het ongeval viel 1 dode en raakte 4 anderen gewond. Volgens HLN had de tiener voor de fatale rit nog nooit met de wagen gereden. De toxicologische resultaten zijn nog onbekend. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van 200 buslijnen in het buitengewoon onderwijs. Een Vlaams minister van mobiliteit, Annick de Ridder, ontbreekt wegens een buitenlandse werkplek wat op felle kritiek stoot van oppositiepartij Vlaams Belang. Morgen komt de commissie mobiliteit samen, maar het is onzeker of de minister er dan is. Frankrijk start vandaag een intense hittegolf waarbij de temperaturen in het centrum en zuidwesten oplopen tot 37 graden. Richting zondag worden er pieken tot 40 graden verwacht. Het KMI sluit niet uit dat deze hittekoepel de komende dagen ook ons land bereikt. Wout van Aert moet definitief passen voor de Ronde van Frankrijk, dat melden journalisten ter plaatse. De elleboogblessure die hij opliep tijdens een trainingsval is zwaar ontstoken. Hoewel hij nog een rit won in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, raakt de renner niet op tijd hersteld voor de Tour. En dat was een van de hoofddoelen van zijn seizoen. Vanmiddag en vanavond breiden de opklaringen uit bij 26 graden. Morgen en vrijdag zeer warme lucht. Donderdag 31 graden. Vrijdag pieken we tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af bij 30 graden met een reële kans op felle onweersbuien.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij. En communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

0: Goedemiddag, het is 3:00. En dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
0: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag en vanavond meer zon, maxima 26 graden. Morgen vrijdag zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden. Vrijdag mogelijk 34 tot 35 graden.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Politieke spanningen binnen de federale regering. Regeringspartij Vooruit eiste dat er zaterdag niet alleen over de uitbreiding van de abortustermijn wordt gesproken, maar over het hele pakket aan ethische dossiers. De socialisten willen ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap op tafel leggen. CD&V reageert furieus. De ChristenDemocraten spreken van een dreigement om de regering op te blazen. Premier De Wever moet nu bemiddelen. In het park van Vorst in Brussel heeft afgelopen nacht een hevige brand gewoed. De schuur van de parkwachters is volledig vernield. Volgens de Brusselse brandweer raakte er niemand gewond en is het vuur inmiddels onder controle. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Het transmigratieprobleem aan de kust verschuift opnieuw naar de haven van Zeebrugge, meldt de West-Vlaamse gouverneur Karel de Caruë. Door strenge politieacties wagen migranten bijna niet meer de oversteek met rubberbootjes. In plaats daarvan proberen ze massaal in vrachtwagens te kruipen om zo het kanaal over te komen. Moeten universiteiten het gebruik van AI tijdens examens verbieden of aanmoedigen? De meningen blijven verdeeld. De VUB richt een speciale taskforce op om high-tech spieken hard aan te pakken. Aan de UGent hebben ze een ander geluid. Daar moedigen professoren studenten aan om slim gebruik te maken van de artificiële intelligentie tijdens hun proeven. Voor het buitengewoon onderwijs slecht nieuws, want vervoersmaatschappij De Lijn schrapt volgend jaar maar liefst 10% van de busritten voor leerlingen. Kinderen zullen daardoor veel langer onderweg zijn of moeten verzamelen op centrale opstapplaatsen. Schooldirecteurs zijn bezorgd en vrezen voor grote chaos na de zomervakantie. Vandaag wisselend bewolkt met af en toe wat zon. De temperatuur zit rond 27 à 28 graden. Morgen wordt al warmer met 30 graden. Vrijdag mogelijk 34 graden, maar de kans op onweer tegen de avond neemt toe.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Familie Radio zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag is er vrij veel lage bewolking, maar het blijft meestal droog. En in de loop van de dag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De temperaturen die scholen tussen de 22 à 23 graden aan de kust en tot 26 graden landinwaarts. De wind die waait zwak. Vannacht blijft het dan helder tot licht bewolkt. En morgen donderdag wordt het opnieuw erg zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Later op de avond en in de nacht kunnen morgen vanuit Frankrijk enkele onweersbuien het westen en noordwesten bereiken. Het wordt donderdag ook warm met maxima van 25 graden aan zee tot lokaal 30 à 31 graden in het binnenland.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.

0: Vlaams onderwijsminister Joël Demir verklaarde in het parlement dat het verschuiven van de bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs het huidige probleem niet oplost. Demir reageert daarmee op de uitspraken van minister-president Diependalen, die stelde dat toch iemand bereid moest zijn om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Door besparingen bij de lijn worden er 200 buslijnen voor kwetsbare leerlingen geschrapt. Het parlementaire debat lag ook even stil toen de oppositie eiste om Diependalen op te roepen vanuit zijn missie in Duitsland, maar die vraag werd weggestemd. De 38-jarige bestuurder die door het Assizeshof in Bergen tot 27 jaar cel is veroordeeld voor zevenvoudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag, kan na een derde van zijn straf, zo'n 7,5 jaar, voorwaardelijk vrijkomen. De Assize-voorzitter beval wel zijn onmiddellijke aanhouding. De passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk wegens schuldig verzuim. Ongeveer 35 schepen liggen momenteel te wachten voor de Antwerpse haven door hernieuwde acties van de zee- en rivierloodsen. Het personeel voert actie uit onvrede en onzekerheid over hun toekomstige werkomstandigheden en pensioenregeling. Het is al de zoveelste keer dat de loodsen staken dit jaar. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het grastoernooi in Berlijn. Ze verloor in de tweede ronde kansloos in 2 sets met 6-1 en 6-4 van een Tsjechische tegenstander. En de Belgische Supercup tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Union Sint-Gilles vindt plaats op vrijdag 31 juli om 20:30 in het Jan Breydelstadion. Het is de traditionele opener van het Belgische voetbalseizoen en al de derde op een volgende keer dat beide ploegen de Supercup onder elkaar betwisten. Vanavond droog en zonnig, 6 à 27 graden. Maar morgen schiet het ook onder een strak blauwe hemel naar een tropische 31 graden. En vrijdag wordt het met 34 graden nog heter. Tijdens het weekend houdt de hitte aan met een mix van zon en wolken. Al stijgt wel de kans op felle onweersbuien tegen de avond.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtblad.
3: Hallo, met Michael Anzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
2: Families Prachtblad.
3: En uiteraard bij Familie Radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek. In de nieuwe Lekkerbek.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met drie

0: basis van kennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
4: De zonnigste muziek.

0: Radio.
1: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: Vanavond droog en zonnig, morgen een hittegolf met veel zon en temperaturen tot 31 graden. Vrijdag 34 graden, nog warmer. Met richting het weekend kans op felle onweders.
1: Elke dag als een vriend

0: Radio. Het klinkt en het zingt. Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: komt, niks er komt.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Goedenavond Vlaanderen, dit is Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Radio. Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Mee tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familieradio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hallo, met Michael Onzo hier. We hebben een nieuwe zomersingle uit. Waarom jij is een heel nieuw nummer.
0: Families Prachtplaats.
1: En uiteraard bij Familie Radio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Nee tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Vanaf 21 juni is het zover.
1: Familieradio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

0: Today's a watching getting the hell is not good.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Goeienacht, het is 1 uur. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familie Radio Zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

Alleen de jongens. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let me
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.